Afrique, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marieke, Marieke.